0: With your swim top still wet.
1: Thuis, op je werk of onderweg.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië.

En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in

En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beveland.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië.

En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Bevelanden.

0: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed.
1: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

would leave you. I thought it would be a holiday, and I'm gone.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog.

Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel een kwartier vertraging. En dan A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog.

Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door de wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is een ongeluk gebeurd voor Den Bosch Maaspoort. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging, de linker rijstrook is dicht. En op de A59, Den Bosch richting Os, bij knooppunt Paalgraven een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: even een vergrootglas erbij nemen. Soms zijn ze niet zo makkelijk te herkennen of te vinden. Bonnie Tyler aan het begin van een nieuwe aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Holding out for a hero.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
0: Goedemorgen.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Ja. En die is wakker vanmorgen, zeg. Och, ik weet niet hoe het komt, maar loop over van de energie. 7:10. Goedemorgen, donderdagmorgen 9 juli. Het is dag 190 in 2026. Goedemorgen, Beverland. 9 juli. We zijn weer klaar voor een nieuwe zomerochtend. Vandaag is de internationale dag voor de vernietiging van vuurwapens. De afgelopen nacht heeft Trump Iran weer aangevallen. Vraag me af wat dat vredesakkoord eigenlijk om het lijf heeft, hè? Als je iedere dag elkaar aanvalt. Dag is in ieder geval bedoeld om wereldwijd aandacht te vragen voor vrede en veiligheid. Hier in de Beverlanden beginnen we de dag liever met een goed gezelschap, het laatste streeknieuws, het weer en natuurlijk de allerbeste muziek. Fijn dat je luistert. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow op streekomroep de Beverlanden.

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

Zijn er al heel veel mensen die aanstaand weekend op vakantie zullen gaan. Dus dat betekent ook dat de A58 weer wat extra belast wordt met vakantieverkeer. En waarschijnlijk ook Westerschelde-tunnel. Mensen die met de sleurhut richting België of Frankrijk gaan en door de Westerschelde-tunnel gaan. Of anderzijds over Antwerpen, hè? Je weet het nooit. Donderdagmorgen, het is 17 over 7. Goedemorgen, laten we eens gaan kijken naar het weer voor vandaag. Het wordt, het zal je niet verbazen, een prachtige zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. Na een frisse start met zo'n 16 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar ongeveer 28 graden. Daarbij schijnt de zon volop en blijft het de hele dag droog. Staat een zwakke tot matige noordenwind waardoor het aan de kust iets aangenamer aanvoelt. Ik zeg prima dagje voor het strand.

0: met zo'n 15 uurtjes aan zon is het ideaal weer om erop uit te trekken. Vergeet de zonnebrand niet als je langere tijd naar buiten gaat, want de UV-index is hoog en je huid, je onbeschermde huidje, kan binnen 10 tot 20 minuten verbranden. In het nieuws vanmorgen: gemeente Noord-Beveland maakt coalitieplannen overzichtelijker. Goese politiek wil opheldering over flexvervoer. En de politie zoekt de eigenaar van een gevonden geldkistje.
1: Op weg, de Beveland.

Madden en Whitehead Floor Filler uit het einde van de jaren 70. Ain't No Stopping Us Now. Daarvoor Airplay Track van een aantal weken geleden. Muziek uit onze regio, uit Zeeland. De Copycat Band uit Wolcheren. Ze staan al jaren bekend om de optredens die ze geven, waarbij ze eigenlijk hoofdzakelijk alleen maar covers spelen. Nummers van

Internationale dag voor de vernietiging van vuurwapens. Een dag die aandacht vraagt voor het verminderen van illegale wapens en het belang van een veilige samenleving. Wereldwijd worden miljoenen overtollig en in beslag genomen vuurwapens vernietigd.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel een kwartier vertraging. En dan A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Show Baby Doll, daarvoor onmiskenbaar de stem van Pearl Jam, Eddie Vedder en Long Way. Eddie was afgelopen week nog eventjes in een flash te zien op televisie tijdens de wedstrijd, de voetbalwedstrijd op het WK tussen België en de Houston Knights of whatever. Hij kwam nog eventjes in beeld. Ja, ze spotten hem in de VIP bench en dachten van nou, daar moeten we even een shot van nemen. Was overigens interessanter dan heel de wedstrijd zelf, moet ik zeggen. Overigens wel heel goed gedaan van de Rode Duivels. Goedemorgen, het is 7:50, donderdagmorgen 9 juli. De gemeente Noord-Beveland heeft een publieksversie van het coalitieprogramma 2026-2030 uitgebracht. Inwoners krijgen daarin een duidelijk en helder overzicht van de belangrijkste plannen, zoals de bouw van 300 woningen, het versterken van de leefbaarheid en investeringen in mobiliteit, zorg, cultuur en verenigingen. Die samenvatting die is te vinden op de website van de gemeente Noordbeveland.nl. De Partij voor Goes heeft vragen gesteld aan het college over de aanhoudende problemen met het Zeeuwse flexvervoer. Reizigers klagen over lange wachttijden, uitgevallen ritten en gemiste afspraken. Ook chauffeurs uiten kritiek op de planning en de hoge werkdruk. De partij wil weten welke verbeteringen mogelijk zijn en wat de gevolgen zijn voor onder meer het WMO-vervoer. En de politie is op zoek naar de eigenaar van een metalen geldkistje dat onder verdachte omstandigheden is teruggevonden in Goes. Op het kistje zit een label met de tekst geldkist alleen voor boeken. Wie denkt de eigenaar te zijn van dit geldkistje, die wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

0: 7 uur met DJ Ed, DJ G en ook Ad Vermeer.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: High Gloss was dat uit 1981 en You'll Never Know.

25 juli een avond vol Keltische muziek te beleven. De vierkoppige folkgroep Windbroke die brengt dan het programma Sessions on Stage. Het concert draait om traditionele Ierse en Schotse volksmuziek met een mix van vrolijke en melancholische nummers, afgewisseld met zang, instrumentale stukken en verhalen. Muziek is geïnspireerd op sessies uit onder meer pubs en wordt gespeeld op authentieke instrumenten zoals daar zijn de bodhran, de concertina, whistles, bouzouki en mandoline. De avond belooft een intieme en sfeervolle muzikale reis door de Keltische traditie te worden.

0: plaat vandaan kwam. Lenny Kravitz, Where Are We Running?
1: Op weg.
0: 7 voor 8, wat een glansrijke carrière heeft die man ook achter de rug. Tot 9 uur, dit is de Beveland Ochtendshow. Niet vergeten, zondag 19 juli, dan presenteert vriend en collega Henk Ketting hier bij Streekomroep de Bevelanden de Zomerse 50. Dat is een hitlijst die niet samengesteld is op basis van verkoopcijfers. Nee, helemaal gebaseerd op jouw keuze. De Zomerse 50, 19 juli.
1: De Bevelandse Ochtendshow.
0: Stuur jouw persoonlijke Zomerse top 3 naar info@streekomroepdebevelanden.nl. In een e-mail dus. info@streekomroepdebevelanden.nl. Maar je mag hem ook doorappen. Jouw favoriete 3 Zomerse tracks voor de Zomerse 50 op 19 juli. En doe dat dan naar 0113-794100. Spreek je zo meteen weer na het nieuws en de mededelingen van 8 uur voor deel 2 van de Bevelandse Ochtendshow.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt.

Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum heb je voor knooppunt Gorkum 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: liefdesverdriet. Lulverde. Onze airplay track van deze week, Stella Lefty.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Donderdagmorgen, we zijn de 9e van juli.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Op weg, de Beverlandse ochtendshow staat aan vandaag in Hansweert. We zijn begonnen aan het tweede uur van deze donderdag, de 9e van juli. Of je nu onderweg bent naar je werk, thuis de eerste koffie drinkt of al volop bezig bent, wij houden je de komende tijd gezelschap, in ieder geval dit uurtje nog, met het laatste nieuws uit de Beverlanden. Een blik op het weer, een vooruitzicht voor morgen alvast en een heerlijke mix van bekende hits en classics, die zorgen ervoor dat je een fijne start van je dag hebt. Blijf gezellig luisteren.

0: En daarvoor de man die voor een groot gedeelte verantwoordelijk was voor de comeback van niemand minder dan Tina Turner uit Canada, Bryan Adams. En in de jaren 80 timmerde die behoorlijk aan de weg Run To You in de Beverlandse ochtendshow. Gaan eens even kijken naar het weer voor vandaag en morgen, alvast een vooruitblik voor morgen. Het wordt vandaag opnieuw een prachtige zomerdag op Noord- en Zuid-Beveland. Na een frisse start met zo'n 16 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar ongeveer 28 graden. De zon die schijnt volop en het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke tot matige noordenwind, waardoor het aan de kust iets aangenamer voelt. Mooie dag misschien voor een dagje strand. Morgen houdt het fraaie zomerweer aan. De dag begint dan met zo'n 17 graden en 's middags stijgt het kwik opnieuw naar ongeveer 28 graden. Is morgen veel zon, blijft vrijwel overal droog en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook weer een ideale dag om erop uit te gaan, al is de zon nog steeds sterk. Smeer jezelf dus goed in als je langere tijd buiten bent. Zorg af en toe voor wat verkoeling en drink voldoende water. In het nieuws van morgen, reddingsteam Zeedieren ontvangt Zeeuwse Natuurprijs. Openbaar Ministerie onderzoekt PFAS-lozingen door Sabiek in Bergen op Zoom. En politie rukt uit na melding van mogelijke scooterdiefstal.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

Altijd een fijn moment met Douwe Bob in de show. Ready or not. En daarvoor Bruno Mars, die afgelopen weekend nog te zien was live in Nederland. Zelfs met een fiets het podium opkwam. On My Soul uit zijn laatst verschenen album The Romantics. 8:55, donderdagmorgen 9 juli. Op de celebrity verjaardagskalender vandaag Journey Kaagman. Zangeres van Earth and Fire, nou, daar kennen we haar het beste van. Maar ze was daarnaast ook jurylid in Idols. Ze was voorzitter van BV Pop en heel veel andere zaken. Journey wordt vandaag 79 jaar. Zangeres Debbie Sledge van Sister Sledge, 72 jaar. Acteur Tom Hanks, 70 jaar. Zanger Mark Almond zat ooit in Soft Cell en Erasure, 69 jaar. En Jim Kerr van The Simple Minds, hij wordt vandaag 67 jaar. Zangeres en actrice Courtney Love, 62. En presentator en columnist Tim Hofman. Ja, sommigen die kunnen zijn bloed wel drinken, 38 jaar. En ook vandaag, op deze donderdagmorgen, hebben we het balletje weer laten zakken in onze roulette-tafel. De verjaardagsroulette, kijken waar het balletje op stilvalt. Mark Almond, hier is hij met Tears Run Rings.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docent niet goed genoeg heeft onderbouwd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het loopt nu vast in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. En tot slot de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor Papendrecht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

Tijd met streekomroep De Beverlanden in Op Weg. De Beverlandse ochtendshow. Twee knallers uit de jaren 80. Lisa Boré met Break It Out. En zojuist uit 1986 Carmel en Sally. In het nieuws van morgen, reddingsteam Zeedieren Nederland ontvangt dit jaar de groene stimulans van het Zeeuwse landschap. De bijdrage ondersteunt vrijwilligers die aangespoelde zeezoogdieren een ecologische bestemming geven. Zo leveren deze dieren een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit in de Zeeuwse natuur. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar Sabiek in Bergen-op-Zoom. Het chemiebedrijf wordt verdacht van het zonder vergunning lozen van de PFAS-stof PVBS in de Westerschelde. Het onderzoek moet uitwijzen of daarmee de wet is overtreden en schade is toegebracht aan mens en milieu. Het bedrijf was eerder ook al in opspraak vanwege de lozingen bij Waarden. Meerdere politieeenheden zijn dinsdagavond uitgerukt naar het station aan de lijnbaan in Goes, het NS-station, na een melding van een mogelijke scooterdiefstal. De verdachten die waren inmiddels vertrokken toen de agenten arriveerden. Er is niemand aangehouden. De politie doet wel verder onderzoek naar deze melding.

0: heerlijk zomers. Frans Gal uit Frankrijk. Il jouait du piano debout.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Daarvoor die Amerikaanse zangeres, wiens carrière zo'n vlucht genomen heeft sinds vorig jaar. Olivia Rodrigo in de Beverlandse Ochtendshow met The Stupid Song. Donderdagmorgen 9 juli op de Zomerradar, de Beverlandse agenda tip voor vandaag. Het Veersemeer staat vanaf morgen vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli in het teken van het allereerste Veersemeer Beleefweekend. 3 dagen lang openen ondernemers en organisaties rondom het Veersemeer hun deuren voor inwoners, recreanten en andere geïnteresseerden. Er is een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. Zo kun je mee op een natuurexcursie, bijzondere schepen bezoeken, watersporten uitproberen zoals suppen, zeilen en windsurfen, of deelnemen aan rondleidingen, workshops en proeverijen. Ook gaan op diverse locaties deuren open die normaal gesloten blijven voor het publiek. Met het Beleefweekend Veersemeer willen de organisatoren laten zien hoe veelzijdig het Veersemeergebied is. Met volop aandacht voor natuur, recreatie, cultuur en streekproducten. Meer informatie of jezelf aanmelden voor dit Beleefweekend Veersemeer, dat kan via de website van de provincie zeeland.nl en zoek dan in de browser even op Beleefweekend Veersemeer. Hier zijn Scouting for Girls.

Disco Queen Donna Summer. En Hot Stuff als een van de laatste in de show voor vandaag. Dit was de Beverlandse Ochtendshow voor donderdagmorgen 9 juli. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverland. Een nieuwe aflevering van de Platenkast met Ellie van Amstel. Om 5 uur vanmiddag mag ik er weer zijn op je radio. Ja, dan rijden we samen naar huis in de Beverlandse middag/avondshow. Ad die zoekt het vandaag iets hoger op. Iets met flight simulators. Hij is er wel later op de avond. Om 7 uur vanavond begint de funky donderdagavond met DJ Ed tot 9 uur. Om 9 uur DJ G en om 10 uur, ik zei het al, hij is er wel vandaag, al zei het wat later op de avond. Ad Vermeer met Funk Down. Ik ben bij je terug met de Beverlandse Ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Als wij elkaar vanmiddag niet weer spreken, maak er dan een hele mooie donderdag van. En geniet van alles wat de Beverlanden jou te bieden hebben vandaag. Hoi hoi!

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting.

Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio loopt het vast op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen doe je er 40 minuten langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, zijn ze bij knooppunt Ridderkerk bezig met een spoedreparatie. Er gebeurde hier eerder een ongeluk. Twee rijstroken zijn nu dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over. Op de A27, Breda richting Gorkum, voor Gorkum 20 minuten op onthoud. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Everdingen duurt er een half uur langer over. Van de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. Dan een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein ging het mis en daardoor heb je 50 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. De andere kant op de A50 loopt het daardoor vast bij knooppunt Paalgraven. Hierdoor weer een half uur langer over. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Voor Oorschot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen.

Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is bij Ravenstein een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. Daardoor loopt het ook vast op de andere kant van de weg, richting Eindhoven, voor knooppunt Paalgraaf een kwartier oponthoud. En op de A59 Den Bosch richting Os, voor knooppunt Paalgraaf 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu langzaam op. Je hebt nu nog de meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Voor knooppunt Baterdorp doe je er 10 minuten langer over. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren er risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair.

Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt. Later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je nog vertraging op de A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 5 minuten op onthoud. Van de N261 Waalwijk richting Tilburg. Bij Loon op Zand 5 minuten vertraging. En op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor afrit Helmond 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. In de eerste helft van het jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt vertraging op onder andere de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 5 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. En tot slot op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam voor afrit Numansdorp 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem, ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie.

Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het langzamer in de regio. Met name op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 10 minuten over 7 kilometer. Ook de A27 Breda-Gorkum staat erbij. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 15 minuten. En het is druk voor knooppunt Klaverpolder. Op de A17 komen we vanuit Roosendaal. Vanaf Zevenbergen 7 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

perfect nummer om een uur van de platenkast te openen. Electric Orchestra. Electric Light Orchestra zelfs. En dat heet Mr. Blue Sky. En ja, het kan mooi weer zijn, kan slecht weer zijn. Soms zit het tegen en de Vivo hoort dat mooi. Rain on your parade.

0: Más que tú y borequito como tú.
1: Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.
2: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Cliff Richard heeft ooit meegedaan aan het Songfestival. Vandaar dat hij het nummer maar 3 minuten is. Ik weet niet of dat nog steeds is trouwens, dat het maar 3 minuten mag zijn. En dat heet Power to All Our Friends. En volgens mij hoor je er van de nummer 1 nooit meer wat. En dit werd natuurlijk een wereldhit, want ja, Cliff. En ik heb hier Wikipedia en die hebben een hele rare scoreuitslag. Dus ik weet niet eens wie er gewonnen heeft. Even kijken, voting, references. Nou, ik zou niet weten wie er gewonnen is, heeft, maar die is vast de eeuwigheid niet ingegaan. Dit uur is opgedragen aan Rick. En ik heb het er een gevonden hoor. Pet Shop Boys. Opportunities. Let's make lots of money.

Ik kreeg daar zelfs klachten dat ik te veel Alicia Keys draaide. Wat die gast niet door had, was dat als je al mijn platenkasten op een mp3-speler zet en dat de hele dag afspeelt, dan krijg je dus een jaar platenkasten in korte tijd voorbij. En ja, een aantal jaren geleden was Alicia Keys de hitparade niet uit te rammen. Dus ja, ik draai niet altijd hits, zo nu en dan. Maar ja, Alicia Keys vind ik wel fijn. Ja, het jaar erop was natuurlijk weer Adele. En die een paar jaar achter elkaar. Ja, wie er nu de hitparade niet uit te rammen is, er zijn er wel een aantal. Dat ik denk van, een Bruno Mars bijvoorbeeld. Ja, dat hoor je dan wat vaker. Dus één advies, niet al mijn platenkasten achter elkaar afspelen. Ja, voor mij mag dat.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. En zangeres Bonnie Tyler is overleden, ze werd 75 jaar oud. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

uit een grijs verleden, namelijk de 70s, waren dat 10cc. En dat is wel leuk, die kopstem. Dat is dat hoge stemmetje. Dat heette Donna. Natuurlijk, kan niet missen. We blijven even in de 70s met de Nederlandstalige van dit uur. En die is wat op de lijst. Die heet...

Tim McLean, wat een optimist. It keeps raining. Nou, ik heb eens een keer gekeken bij de Wereldomroep. Daar zeiden ze, het regent in Nederland de helft van de tijd. Maar ja, gelukkig niet achter elkaar. De nu volgende is een klassieker. Ja, hij blijft maar terugkomen. Hij is heel erg oud. Ik geloof begin jaren 60 of iets dergelijks. Ik zou het op moeten zoeken zelfs, om eerlijk te zijn. Maar hij blijft leuk. Roger Miller, King of the Road.

0: mijn zin. 1 voor 20.
1: Wij zijn de Beverlanden.
2: Streekomroep de Beverlanden.
3: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

dagen van Johnny Kaagman, Earth and Fire. En dat heette Seasons. Nu volgende is een nummer dat geschreven is door Joni Mitchell. En grote hit geweest heel lang geleden, begin jaren 70 geloof ik. En Counting Crows dachten, we doen het nog eens over met de hulp van Vanessa Carlton. En dat klinkt als volgt. Big Yellow Taxi.

Madness en Our House. En Madness die wist voor elkaar te krijgen om pop en ska te mengen. En daar waren ze heel succesvol in begin jaren 80. Dit uur van de platenkast is alweer afgelopen. Wil je mij bereiken? Ik ben overal te vinden op social media. Gewoon Ellie van Amstel of platenkast. Komt allemaal goed. De laatste van dit uur, of ongeveer de laatste, ik weet niet of ik er nog eentje achteraan krijg, is van The Move en Flowers.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort, dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruis.

Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. Van de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

0: dan.
1: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Beverlanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort, dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp een kwartier op onthoud. En op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Verschillende aanbieders zien een duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien.

Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beveland.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. Na de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK boeken veel meer mensen een vakantiehuisje. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Daaruit blijkt de grote verdeeldheid in Iran tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Echt en Urmond is de vertraging 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

bel naar 013 7941 00. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Volgens hem valt vooral de enorme innovatiekracht en snelheid van Chinese bedrijven op. Hij vindt dat China wel zijn handelsoverschot moet aanpakken, maar dat Europa ook zelf aan de slag moet. Als voorbeeld noemt hij de snelle ontwikkeling van de Chinese auto-industrie. Die groeit weliswaar met staatssteun, maar ook met technologische innovaties, aldus de minister.

Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel 20 kilometer file en 40 minuten oponthoud. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is de vertraging 10 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen. 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. En op de N285 Klundert-Breda bij Zevenbergen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisi. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na een economische missie van 3 dagen naar China. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 170 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek 20 minuten oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaarbuiten en knooppunt Klaverpolder 20 minuten. De A27 is ook bijzonder druk van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 20 minuten. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Hooipolder een kwartier. En op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt Hoogt 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachte vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkte. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare

weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat meer dan 200 kilometer file. Het is vooral erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Knapend Ridderkerk en Knapend Klaverpolder sta je 20 minuten in de file. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en Knapend Gorkum een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: De ondergetekende, mijn naam is Marcel Steenbakker. We begonnen met een track uit 1976. Hoe toepasselijk, de Abbas en Summer Night City. Goedemiddag.
1: Naar huis met Marcel Steenbakker.

geweest voor Cool and the Gang. Nieuwe single van Change, tezamen met Tanya Michelle Smith. Embrace Me Right Now komt uit het laatste album van Change. Twee Italiaanse producers die in Italië hun hits geboren laten worden en vervolgens naar Amerika sturen om daar afgemixt te worden in de studio. En dat is al een aantal decennia goed voor een groot aantal floorfillers. Goedenavond, het is de Beverlandse Middag / avondshow. Naar huis tot 7 uur, niet met Ad Vermeer, maar met ondergetekende. Mijn naam is Marcel Steenbakker. Het was vandaag weer een heerlijke dag op de Beverlanden. En die dag die is nog niet voorbij. Vanavond blijft het fraaie zomerweer aanhouden. Zo ook morgen. De dag begint morgen met zo'n 17 graden. Morgenmiddag stijgt het kwik opnieuw naar 28 graden. En net als vandaag zal er morgen veel zon zijn. Blijft vrijwel overal droog. En er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Ideale dag morgen om er lekker op uit te gaan. Al is de zon wel sterk. De UV-index is hoog. Dus als je naar buiten gaat, zorg ervoor dat je...

avondshow zonder Ad Vermeer. Teddy Swims, You've Got Another Thing Coming. In het nieuws vanavond, Eindeloos Eiland Festival, kortweg EEF, brengt kunst en muziek naar Kortgene. Rijmerswaal verdeelt over strengere controle op energiebesparing bij bedrijven. Iets waar de gemeenteraad van Goes vanavond ook nog zich over gaat buigen. En de bouw van een nieuw centrumgebouw voor VV Kloetingen, de voetbalvereniging Kloetingen, is officieel van start gegaan. Donderdag 9 juli, het is vandaag de internationale dag van de vernietiging van vuurwapens. Een dag die aandacht vraagt voor het verminderen van illegale wapens en het belang van een veilige samenleving. Wereldwijd worden miljoenen overtollige en in beslag genomen vuurwapens vernietigd om te voorkomen dat ze opnieuw in omloop komen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Minister Heijne van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de Straat van Hormuz. En Italië zet twee Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen is er volop zon met in Groningen wat bewolking bij zo'n 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 180 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 25 minuten oponthoud. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen knooppunt Hintham en Den Bosch-West 25 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht, want daar is een ongeluk gebeurd. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij knooppunt De Hocht gebeurde ook een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij, de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: in de Beverlandse middag/avondshow. Het oude succes van Shirley Bassey uit de jaren 70. In een nieuw hedendaags jasje gestoken door Girls en Dutchie Devoy. This is my life. In het nieuws vanavond het Eindeloos Eiland Festival. Kortweg Eef strijkt overmorgen zaterdag weer neer aan de Galgendijk in Kortgede. Bezoekers die kunnen genieten van live muziek, theater, cabaret, kunst en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer optredens van Neve, Pieter Nel en Jana Mila. Ook zijn er workshops, kinderactiviteiten en ruimte voor ontmoeting in een ontspannen festivalsfeer. En uit een onderzoek van de Zeeuwse rekenkamers blijkt dat de controle op de energiebesparingsplicht bij bedrijven effect heeft, maar nog veel te weinig wordt uitgevoerd. Bij ongeveer 8 van de 10 gecontroleerde bedrijven werden overtredingen vastgesteld. Vanaf volgend jaar 2027 worden de controles daarom flink uitgebreid. In de gemeenteraad van Rijmerswaal ontstond daar deze week discussie over. Pro vindt dat handhaving nodig is om bedrijven te helpen verduurzamen, terwijl Leefbaar Rijmerswaal en de VVD waarschuwen voor te veel regels en bureaucratie. Uiteindelijk steunde de raad de aanbevelingen van de rekenkamer. Het college komt later dit jaar met een plan waarin staat hoe de strengere controles worden uitgevoerd. En op het Westerlo-park in Kloetingen, het sportpark aldaar, is de eerste paal geslagen voor het nieuwe centrumgebouw van voetbalvereniging Kloetingen. Het gebouw krijgt onder meer een kantine, sponsorruimte, kleedkamers en vergaderruimtes en komt centraal tussen de voetbalvelden te staan. De nieuwbouw is nodig omdat de club de afgelopen jaren flink is gegroeid naar zo'n 1200 leden. Ook de promotie naar de tweede divisie speelde mee in de plannen. Het centrumgebouw maakt deel uit van het masterplan Westerlo Park, waardoor de gemeenteraad van Goes eerder al, waarvoor de gemeenteraad van Goes eerder al groen licht gaf. Als alles volgens planning verloopt, dan wordt het nieuwe clubgebouw voor de start van het seizoen 2027-2028 in gebruik genomen.
1: Naar huis met Marcel Steenbakker.

In de jaren 70 en het begin van de jaren 80 maakte hij deel uit van de Ierse formatie The Undertones. Virgil Sharkey, 1986, terug in de tijd in de Beverlandse middag / avondshow naar huis met You Little Thief. En daarvoor gezelligheid alom met de nieuwe single van Yves Berendsen op Streekomroep de Beverlanden. En misschien is het tijd. Tijd voor een agendatip, denk ik dan. In de kerk van Overzande, het Wit Arjijntje, is volgende week zaterdag 25 juli een avond vol Keltische muziek te beleven. De vierkoppige folkgroep Windbrook die brengt daar het programma Sessions on Stage. Het concert draait om traditionele Ierse en Schotse volksmuziek met een mix van vrolijke en melancholische nummers, afgewisseld met zang, instrumentale stukken en verhalen. En die muziek die is geïnspireerd op sessies uit onder meer pubs. En ze wordt gespeeld op authentieke instrumenten zoals de bodhram, de concertina, whistles, bouzouki en mandoline. Avond belooft een intieme en sfeervolle muzikale reis door de Keltische traditie te worden. Volgende week zaterdag dus 25 juli in het Wit Arjijntje in Overzande. Hier is Jamaican Bam Bam door Jugal en Salto.

Uit de hitlijsten van dit moment hier bij Streekomroep de Beverlanden, Jugal en Salto, Jamaican Bam Bam. Lekkere zomerse muziek. Dat brengt ons bij de zomerse top 50. Zondag 19 juli tussen 12 en 4 te beluisteren hier bij Streekomroep de Beverlanden met collega Henk Ketting. Meer daarover zometeen na het nieuws, de mededelingen van 6 uur in de Beverlandse avondshow. En dan het trieste nieuws vandaag, dat de zangeres Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd is overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt. De zangeres, bekend van wereldhits als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, vanmorgen nog gedraaid in de ochtendshow, en It's a Heartache, overleed in een ziekenhuis in Portugal aan de gevolgen van een ziekte waarvoor zij op dat moment werd behandeld. Hier is ze met een opname uit 2020, When the Lights Go Down.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijne van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijne blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 130 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nog wel 20 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem, daar sta je nu 10 minuten in de file tussen Os en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

En daarvoor zomerhit van 2 jaar geleden, Alok, tezamen met Jazz Glynn, een Summer's Back. Over zomerhits gesproken, zondag 19 juli, volgende week zondag. Dus dan presenteert collega Henk Ketting tussen 12 en 4 uur de zomerse 50 hier bij Streekomroep de Beveland. Is nu eens een keer een hitlijst die niet gebaseerd is op verkoopcijfers, maar gebaseerd is op jouw keuze. Het enige wat je even moet doen is jouw persoonlijke top 3, jouw persoonlijke zomerse top 3 mailen aan ons. Dat is info@streekomroepdebeveland.nl. info@streekomroepdebeveland.nl. Je mag het uiteraard ook even in een appje zetten. Stuur jouw 3 favoriete zomerse platen in via 0113-794100. 0113-794100. Laten we eens even gaan kijken naar het weer. Na zo'n prachtige dag op Noord- en Zuid-Beveland die nog niet afgelopen is. Want het blijft vanavond lekker warm. De barbecue die hoeft nog niet opgeborgen. Sterker nog, die mag gewoon weer even opgestookt worden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind, waardoor het aan de kust iets aangenamer aanvoelt. Morgen, vrijdag, dan houdt het fraaie zomer weer aan. De dag begint morgenochtend met 17 graden. 'S Middags stijgt het kwik opnieuw naar ongeveer 28 graden. Ik heb begrepen dat het vandaag 29 aantikte op sommige plaatsen. Er is veel zon morgen. Het blijft vrijwel overal droog en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Ideale dag, zeg ik dan, om erop uit te gaan, als je natuurlijk niet moet werken. En morgen, houd daar even rekening mee, er zal er waarschijnlijk wat meer verkeer op de weg zijn in verband met vakantieverkeer. De zon is nog steeds sterk. Smeer jezelf dus goed in als je langere tijd naar buiten gaat. In het nieuws vanavond, treinverkeer tussen Goes en Middelburg na aanrijding weer hervat. Meer dan de helft van veel Bevelandse ouderen voelt zich eenzaam. En recordstraf van 27,5 jaar cel voor moord op Goesenaar Ricardo.

vorig jaar ineens opkwam, was al een tijdje bezig, maar vorig jaar scoorde hij zijn eerste grote hits op het vasteland van Europa. Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else. 6:50 geweest. Laten we eens even de verjaardagskalender erbij nemen. Donderdag 9 juli op die verjaardagskalender vandaag. Journey Kaagman, je hebt er vanmiddag al kunnen horen in de platenkast. Als zijnde de zangeres van Earth and Fire bij collega Ellie van Amstel. Zangeres van Earth and Fire dus. Ze wordt vandaag 79 jaar. Acteur Tom Hanks, 70 jaar vandaag. Mooie films gespeeld. Is begonnen in comedies eigenlijk. En later uitgegroeid tot een gevierd artiest. Die in redelijk wat serieuze films hoofdrollen vertolkte. En ook bijvoorbeeld in videoclips zeer verdienstelijk was van artiesten. Zanger Mark Elmond, gehoord vanmorgen in de Beverlands Ochtendshow met Tears Run Rings. Hij is ook jarig vandaag, 69 jaar. Jim Kerr, zanger van de Simple Minds, 67. Zangeres en actrice Courtney Love, 62 jaar geworden vandaag. Presentator en columnist Tim Hofman, 38. En wij hebben onze focus gericht op Debbie Sledge. Ze maakt deel uit van de Sister Sledge. Ook zij is jarig vandaag, 72 jaar.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Yinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. En minister Heijne van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. En dan nog het weer. Het is helder en droog en vannacht vooral in het noorden kans op wat mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat wolken en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat bij knooppunt Empel 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek een kwartier oponthoud. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook een kwartier vertraging. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens moet je ook nog rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wie in de veronderstelling was dat Frankrijk alleen maar David Guetta is, die slaat de plank behoorlijk mis. Ook deze jongeman, die kan er wat van. Bob Sinclair en Rock This Party. Direct na de hoofdpunten van het nieuws. De theme song van de wereldkampioenschappen voetballen. Shakira, tezamen met Burna Boy en Die Die. Het treinverkeer tussen Goes en Middelburg is vanmiddag enkele uren ontregeld geweest na een aanrijding met een persoon bij station Arnemuiden. Rond het middaguur werden de hulpdiensten opgeroepen, waarna er tijdelijk geen treinen reden op het traject. De storing duurde tot halverwege de middag. Inmiddels rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling. Het is de tweede keer in anderhalve week tijd dat zich bij station Arnemuiden een aanrijding met een persoon heeft voorgedaan. Verdere informatie over de toedracht is niet bekendgemaakt. Meer dan de helft van de 65-plussers op de Beverlanden voelt zich eenzaam. Dat blijkt uit de nieuwste gezondheidsmonitor van de GGD, het CBS en het RIVM. De cijfers liggen in vrijwel alle Beverlandse gemeenten boven het landelijk gemiddelde van bijna 47%. Noord-Beveland scoort met ruim 53% het hoogst, gevolgd door Rijmerswaal en Goes. Ook in Bosselen en Capelle geeft nog altijd bijna de helft van de ouderen aan zich eenzaam te voelen. Volgens de onderzoekers spelen het landelijke karakter van de regio, de grotere afstanden tot voorzieningen en het wegvallen van sociale contacten daarbij een belangrijke rol. Vooral voor ouderen die minder mobiel zijn, is het moeilijker om nieuwe mensen te ontmoeten en actief deel te blijven nemen aan het sociale leven. En de rechtbank heeft een 39-jarige man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27,5 jaar gevangenisstraf voor de moord op de 28-jarige Ricardo uit Goes en een poging tot moord op een tweede slachtoffer. Het is de hoogste gevangenisstraf die ooit is opgelegd in een Zeeuwse strafzaak. De schietpartij vond plaats in september 2024 aan de Vizodeweg bij Rittem. Volgens de rechtbank ging het om een geplande afrekening in het drugsmilieu. Vermoedelijk naar aanleiding van een conflict over een onderschepte partij van bijna 270 kilo crystal meth. De verdachte ontkende betrokkenheid, maar de rechtbank achtte de zaak bewezen op basis van onder meer DNA-sporen op een van de vuurwapens en ander technisch bewijs. Het Openbaar Ministerie had eerder al dezelfde straf geëist.
1: Dit is Naar Huis.

Walker Montgomery, Like My Daddy Done It. Daarvoor Mi Chico, DJ Goja, Jason Derulo in de Beverlandse avondshow Naar Huis met Streekomroep de Beverlanden. Morgenavond tussen 5 en 7 uur gewoon weer met Ad Vermeer. Ad is later op de avond terug in Zeeland, terug hier in Goes voor een aflevering van Funk Down vanavond tussen 10 en 11 uur tijdens de funky donderdagavond hier bij Streekomroep de Beverlanden. Nog een agendatip voor je. Het Veerse Meer staat vanaf morgen 3 dagen in het teken van het allereerste beleefweekend Veerse Meer. 3 dagen lang openen ondernemers en organisaties rondom het meer hun deuren voor inwoners, recreanten en andere geïnteresseerden. Er is een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. Zo kun je mee op natuurexcursie, bijzondere schepen bezoeken, watersporten uitproberen zoals suppen, zeilen of windsurfen. Of deelnemen aan rondleidingen, workshops en proeverijen. Ook gaan op diverse locaties deuren open die normaal gesloten blijven voor het publiek. En met het beleefweekend willen de organisatoren laten zien hoe veelzijdig het Veerse Meergebied is, met volop aandacht voor natuur, recreatie, cultuur en streekproducten. Meer informatie en jezelf aanmelden kan via de website van de provincie zeeland.nl en zoek dan even in de browser op beleefweekend Veerse Meer. Hier is Ilse de Lange, Something Good.

En met Ilse kwamen we bijna aan het einde van de Beverlandse avondshow naar huis met streekomroep De Beverlanden. Je hoorde haar nieuwste single Something Good. Zometeen na de mededelingen, het nieuws en de mededelingen van 7 uur, de funky donderdagavond. Het is DJ Ed die zoals gebruikelijk de kick-off daarvan doet. Om 9 uur gevolgd door onze Engelse collega DJ G. En vanavond dus om 10 uur Ad Vermeer met Funkdown. Ik ben bij je terug bij streekomroep De Beverlanden morgenochtend om 7 uur voor een nieuwe aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Heb een hele fijne donderdagavond. Hoi hoi!

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

gaan we zeker doen. Heel goede avond. Welkom bij de Funky Donderdagavond hier bij Streekomroep de Beverlanden. Mijn naam is DJ Ed. Ben bij je tot 9 uur met de lekkerste funk disco in de mix. We openden dit uur met Get Down Tonight van Casey and the Sunshine Band van 51 jaar geleden. Nog eventjes dankzeggen aan collega Ad Vermeer voor de afgelopen 2 uurtjes naar huis. Eventjes aandacht voor het album Get Down Tonight. Nou ja, dat was niet de titel van het album. Casey and the Sunshine Band was het de titel van het album. Gelijknamig dus al de band. Tweede studioalbum uitgebracht op 6 juli 1975. 51 jaar geleden. Het album bereikte de eerste plaats in de US Billboard Soul LP's chart. En de vierde plaats in de US Billboard Top LP's en Tapes chart. Er werden 3 singles uitgebracht van het album. Iedereen kent natuurlijk That's the Way I Like It, Aha Aha. En ook nog I'm So Crazy About You, dat was niet zo'n bekende. Maar Get Down Tonight bereikte de eerste plaats als single in de Billboard Hot Soul Single Chart en de Hot 100. Ja, allemaal in Amerika natuurlijk. In Nederland deed hij ook al aardig wat. Ik weet alleen de hitlijsten van Nederland. Ben ik niet zo helaas niet mee op de hoogte met de top 40's en zo. Goed, welkom bij de Funky Donderdagavond dus. Zoals gezegd, hier bij Streekomroep de Beverlanden. En we gaan lekker in de mix met Sharon Redd. Ik hoop dat je het kan handelen. Ook deze temperaturen die er ook weer aan gaan komen. Vandaag was het al behoorlijk heet. Eigenlijk nog best wel behoorlijk warm in de studio. Gaan een beetje zweten.

Oftewel in zijn nieuwe hoedanigheid Sananda Maitreya. Dance Little Sister. Uit 1987 van zijn album Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Uitgebracht op 6 juli 87, dus 39 jaar geleden. Hierbij Streekomroep de Wevelander, de Funky donderdagavond. Het album bereikte de eerste plaats in de US Billboard R&B Hip Hop Albums Chart en 4 in de Billboard 200 Chart. Paar singles daarvan, Wishing Well, bereikte de eerste plaats. Dance Little Sister, die we gedraaid hebben, bereikte de 7e plaats in de Dance Club Songs Chart. En 9 in de Billboard Hot R&B Chart en 30 in de Billboard Hot 100. Het is 7:50 hier in de Funky Donderdagavond. Even kijken hoor. Goeie knopjes zien te vinden. Overigens, deze feitjes over de albums die we in het zonnetje zetten. Met dank aan musicfunkology@blogspot.com. Volgende album is er ook weer zo eentje. The Jacksons.

0: Wij zijn de Beverlanden. Streekomroep de Beverlanden.
1: Zo, dat was een leuk blokje achter elkaar, lekker in de mix. We begonnen met The State of Shock van de Jacksons en Mick Jagger. Dat kwam van het album Victory van de Jacksons. En daar hoort natuurlijk nog eventjes een verhaaltje bij, want dat album is exact 42 jaar geleden uitgebracht op 2 juli 1984.

200 album chart. Vier singles zijn er van het album uitgebracht. State of Shock, Torture, Body and Weight. State of Shock, meest succesvol. De derde plaats in de US Billboard Hot 100. Goed, dan gingen we verder in de mix met Suzy Q achter State of Shock. En Get On Up in het Libraatje van de week. De band Libraat Remix. Op zich daar niet zo heel bijzonder veel over te vertellen. Maar Suzy Q, het verhaal gaat dat zij dat niet zelf zong. Maar dat de vocalen zijn ingezongen door Carol Gianni. Ik heb dat zelf uit de eerste lijn. Dus het moet wel kunnen. Het moet wel kloppen. Goed, na Get On Up hadden we ook nog No Deeper Meaning. Een beetje in de late 90s. Culture Beat in de mix. En daarna weer terug naar de 80s uit 83. Eddie and the Soul Band. Nederlandse productie. Eddie Connor. En The Soul Cha-Cha. Ja, Eddie and the Soul Band. Volgens mij was dat ook nog een Liberantje trouwens. Die heeft daar zijn hand in gehad met het remixen volgens mij. Maar we hebben daar geen definitieve uitslag van. Ondertussen is het 7:15. We moeten snel door met de show. En ik heb er weer eentje met een verhaal. De volgende track wordt er eentje van Midnight Star. Die doet dit samen met Calloway op het album Standing Together. 45 jaar geleden uitgebracht. Standing Good Together was het tweede studioalbum van Midnight Star uit 1995.

0: 100. En, sorry, wat zeg ik? US Billboard R&B chart. Drie singles zijn uitgebracht en daarvan gaan we er eentje draaien. I've Been Watching You bereikte de 36e positie in de US Billboard Top Soul Singles Chart.
1: Dit is

Maar ik heb er nog eentje voor je. En dat is er eentje van One Way. Daar hoort ook een verhaaltje bij. Maar dat verhaaltje ben ik even kwijt. Dus dat komt strakjes misschien nog. Ik ga hem draaien voor 8 uur. Laatste plaat. Hier is Let's Talk.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth, maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd.

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevenlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen, maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden

En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep TV.

Dit is Francis Dix met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg en de piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht.

En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Het komt allemaal uit 1979, deze plaat van Phyllis Hyman. Die grote hit was natuurlijk Under Your Spell. Maar dit was een andere van de You Know How To Love Me. Aan het begin van een nieuwe aflevering Funk Down. Zo meteen om 10:30 natuurlijk de minimix. En ik zou zeggen, goedenavond, leuk dat je erbij bent.
1: Dit is Funk Down met Ad Vermeer.

1975 kwamen de OJ's met het album Family Reunion. En daarop stond deze track, I Love Music. En dat werd ook een hele grote hit destijds in de hitlijsten en in de discotheken. En het is eigenlijk ook wel een klein beetje mijn levensmotto, hoor. Zeker weten.

Hij kan doen het in de mix, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst nog even twee andere platen. Je hoorde Last Night at DJ Save My Life van Indiep. En we deden het op deze donderdagavond gewoon even met de radio edit. Dit is Vicky D, The Beat Is Mine.

donderdagavond. Mede namens NTG, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we alle drie weer terug met een nieuwe portie Soul, Funk en Disco. Tot dan heb ik er nog eentje voor je. Harry Ray, Love.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord en daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg en de piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt.

En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs.

En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beek.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs.

En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Bever.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs.

En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.